0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Dat wo een Westside Cowboy mat Pin-up Boys een Lachenextré fir deswoch ass assgem Album vun der Woch It Goes On.